0: tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu. Come on.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag één persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden. Nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: iets in Breda? Dan zijn wij erbij.
1: Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangifte zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Oh!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij, kon de politie niet bevestigen. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
9: En meisje,

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamstongsveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: kwijt.
1: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden.

0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de Straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk, Havens en het knooppunt Klaverpolder doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij, kon de politie niet bevestigen. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden. Nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie is het relatief rustig op de wegen. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel een half uur vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 12 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof? Of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 22:00 gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg waar het gebeurde afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer en 20 minuten extra door werkzaamheden. En daardoor weer file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht-Noord staat 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging vanaf Breda-Noord. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En daardoor viel op de A17 vanuit

0: Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog 2 bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.
14: Sunday.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt.

0: Politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor heb je 10 minuten extra nodig op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n 2,35 euro. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
10: Ik daal de

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier extra nodig. A17 Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra vanwege die file op de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden. Nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dennis Mooij van de ANWB.
3: In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier extra nodig. A17 Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra vanwege die viel op de A16. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuw. Technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en beloofde het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier extra nodig. A17 Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra vanwege die viel op de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

Donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangifte zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier extra nodig. A17 Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra vanwege die file op de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof? Of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Radio station BTSN.

0: reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiften zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al

0: De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land. De meeste oponthoud daar nu op de A16. Bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterreis ook dicht. En dat kost je 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17. Van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Met nog eens een half uur extra reistijd. En er gebeurde een ongeluk op de A67. Belgische grens richting Eindhoven. Dat gebeurde ter hoogte van Valkenswaard. Hier zijn 2 rijstoken dicht. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
10: Dit was niet waar ik

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden, nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamsdonksveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. Tot zover deze

0: Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantieperiode in het zuiden van het land, toch een paar files die opvallen. Onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. Dat kost je bijna een half uur. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor ook vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 6 kilometer met ook nog eens een half uur extra reistijd. En verder valt nog op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Voor Gameren 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer. There's a place in this old town.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. De meeste vertragingen zien we nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, of bij de Moerdijkbrug, is de rechterrijstrook dicht. De vertraging ruim een half uur. Daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar ruim een half uur ook. En wat nog opvalt is de N57 Middelburg richting de Brouwersdam voor Zeerooskerken een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeval op de A59 ter hoogte van Raamstongsveer is maandagmiddag 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen afrit 33 bij Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Een bestelbus botste daar om een nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus liep daarbij ernstig letsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter ingezet. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Automobilisten hadden maandag nog de hele middag te maken met vertraging door de opruimwerkzaamheden. De politie is nog op zoek naar een aantal mannen die betrokken waren bij de vechtpartij op de Grote Markt in Breda op 23 mei. Bij het incident waren volgens de politie zo'n 40 personen betrokken. Twee groepen bekogelden elkaar met onder andere kaarsen, asbakken en terrasmeubilair. Daarbij raakten meerdere bezoekers gewond. Eerder werden al 10 personen aangehouden. Nu zoekt de politie nog 3 mannen. Hun beelden zijn online geplaatst, maar de gezichten zijn nog onherkenbaar gemaakt. De politie geeft de mannen 48 uur de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan worden hun gezichten herkenbaar getoond op tv, politie.nl en social media, zo waarschuwt de politie. De politie onderzoekt een vechtpartij tussen meerdere personen die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden in de omgeving van de Scheldestraat in Breda. Van het incident circuleren beelden op internet. Daarop is te zien dat er met stokken wordt geslagen. Ook is in de video te horen hoe er gedreigd wordt met een mes. Op de beelden is niet te zien of iemand daadwerkelijk wordt neergestoken. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een conflict dat al langer speelt. Of er aangiftes zijn gedaan naar aanleiding van de vechtpartij kon de politie niet bevestigen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: what you've done to me. What you've done to me. What you've done to me.
1: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
2: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten.

0: zorgden voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand, die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook nog altijd vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En dat kost je ook daar nog eens ruim 30 minuten. En tenslotte valt nog op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Bij Zeerooskerken 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke

0: 2024. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagen gebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het zuiden van het land op de A16 bij Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 20 minuten. En daardoor ook nog altijd de file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Bijna 4 kilometer file met ook daar nog 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Nieuwlandsdorp 5 kilometer langzaam rijden stilstaand, kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. En toeristen zijn in Italië jarenlang misleid met een nep-amfitheater. De attractie bij de stad Vicenza werd gepresenteerd als een eeuwenoud archeologisch monument. En toeristen betaalden jarenlang €40 voor een rondleiding. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat de tribunes, de beelden en de zuilen pas de afgelopen jaren zijn aangelegd. De initiatiefnemer is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor illegale bouw en vervalsing. En ook moet hij het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in het zuiden van het land. En dat is op de A16 Breda Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. En de A17 Roosendaal Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagen gebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in het zuiden van het land. En dat is op de A16 bij de Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. En de A17 Roosendaal-Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. We'll be right back.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: naam is Tijmen Moeker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagen gebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Trail. Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala. Uw wekelijkse oase van muzikale verpozing. We gaan weer een reis maken door de tijd en langs vele landen. Paspoorten bij de hand, want we gaan vanuit Breda naar Bolivia, Griekenland, Japan, België, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Zweden. Ik weet het, het is werkelijk veel te gek. En we beginnen met de zingende truck- en buschauffeur uit de buurt van Londen, Matt Monroe. Met zijn stem ontroerde hij niet alleen de passagiers in zijn dubbeldekker, maar ook veel radioluisteraars. En dat deed hij onder meer met dit werkelijk prachtige lied uit 1965, I Have Dreamed.

Wat een heerlijke binnenkomer was dat, zeg. Matt Monroe met I Have Dreamed. En van de dromerige romantiek van het Engeland van midden jaren 60 gaan we naar Texas. In 2003 bracht countryzanger Rick Trevino een album uit dat geproduceerd was door Raoul Malo, de frontman van The Mavericks. De titelsong doet qua sfeer heel sterk aan The Mavericks denken en gaat ook over dromen in My Dreams.

Lekkere country muziek bij Sjaakie's Platengala. Dat was Rick Trevino, die wel vaker samenwerkte met Raoul Malo. Zo maakten ze allebei deel uit van het muzikale supercollectief Los Super Seven. Een idee van manager Dan Goodman, die allerlei topartiesten bij elkaar bracht. Naast Trevino en Malo waren dat onder andere John Hyatt, Lyle Lovett, Los Lobos, Flaco Jiménez, Doug Sam en Freddie Fender. En dat leverde 3 albums op. Ik ga voor u een nummer draaien van het tweede album, Canto, uit 2001. El Pescador, de visser, wordt gezongen door César Rosas, de zanger en gitarist van de band Los Lobos.

Van de Tex-Mex van Los Super 7 stapten we over op fraaie muziek uit Bolivia van de band Pacha. Puede vivir sin tu amor. Ik kan leven zonder jouw liefde. Het volgende lied dat gaat ook over de liefde. Een liefde die eigenlijk niet mag stoppen. Althans, voorlopig in ieder geval niet. If you must go, baby, I won't grieve. But just wait a lifetime before you leave. Uit 1964 is dit het zoete stemgeluid van Johnny Tillotson in Then You Can Tell Me Goodbye.

Het door ene John D. Loudermilk geschreven Then You Can Tell Me Goodbye, gezongen door Johnny Tillotson in 1964. Het volgende, eveneens tamelijk aandoenlijke liedje, is nog ouder. Het komt zelfs uit 1957. Dit is zanger en professioneel golfspeler Don Cherry samen met het orkest van Ray Conniff in Mr. Teardrop. Bom, bom, bom.

Dat was Don Cherry samen met het orkest en achtergrondkoor van de befaamde Ray Conniff. Ja, dat was een grote meneer. Alleen al tussen 1957 en 1968 had hij 28 albums in de Amerikaanse top 40. Waaronder Somewhere My Love, waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Het nummer Somewhere My Love, oftewel Lara's Theme, dat was ook in Nederland een grote hit. En het was het thema van de beroemde film Dr. Zhivago. Ja, eind 1973, toen bereikte Ray Conniff samen met zijn singers zelfs de top 3 van de Nederlandse single hitparade. En dat was met een toepasselijk lied voor de donkere dagen rond Kerstmis. Harmony. Ach ja, dat kunnen we hartje zomer toch ook best draaien, vindt u ook niet?

0: blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: En dit is Sjaki's Platengala op woensdagavond 22 juli. Precies een week geleden vierde Linda Ronstadt haar 80ste verjaardag. Helaas is ze al jaren ziek, maar ja, wat een mooie platen heeft ze toch gemaakt. Solo met Emmylou Harris en Dolly Parton. En in het begin van haar carrière met The Stone Ponies. Zoals deze uit 1967, Toys of Time.

Linda Ronstadt en de Stone Ponies met een liedje uit 1967, Toys of Time. Nou, dat is een mooi bruggetje naar enkele heren op wie de tijd maar geen vat lijkt te krijgen. De Rolling Stones. Van het onlangs verschenen album Foreign Tongues met leadzang van de inmiddels 82-jarige Keith Richards is dit Some of Us.

The Rolling Stones anno 2026 met Some of Us. In 1963, op 7 juni 1963, brachten ze hun allereerste single uit, Come On. Dat is dus ruim 63 jaar geleden. In Engeland kwam dat singeltje nog niet verder dan de 21ste plaats in de hitparade. En dat was op 19 september van dat jaar 1963. En welke band stond toen op 1 in Groot-Brittannië? Tja, de grote concurrent. En dat brengt ons bij...

mooi vind, maar omdat het, vooruit. Omdat het een curiositeit is. Dit zijn de Mounties met de Mountain Beatles.

Ja, dat vonden de mensen in 1966 blijkbaar hartstikke leuk. Dit was een van de Nederlandstalige covers van She Loves You. In dit geval gezongen door The Mounties. Maar ook Toby Rix, alias Tobietel Rix, die had een tamelijk vreselijke cover van hetzelfde nummer. En dan had je ook nog pogingen van de Mel Evans Band en van Anne Plezian. Nou, en die waren wel het aanhoren waard. Ach ja, de Mounties. Zij noemden zich naar de bereden politie in Canada. En daarom gaan we door met een Canadese artiest van weleer. Paul Anka, ja, die kent iedereen nog wel. Maar van de volgende naam had ik in ieder geval nog nooit gehoord. Bobby Curtola. Maar man, wat maakte deze knaap een lekkere nummers in het begin van de, in het prille begin zelfs, van de jaren 60. Zoals deze uit 1962. En toen was hij zelf nog maar 19 lentes jong. Goed voor 2,5 miljoen verkochte plaatjes is dit Fortune Teller.

0: prachtig gewoon, hè?
1: Dat vind ik ook. Dat was Bobby Fertola uit Canada met Fortune Teller. Dat liedje is geschreven door de broers Basil en Dyer Hurden, die zo'n beetje de vaste schrijvers en ook de managers waren van Bobby Fertola. Maar ze schreven ook voor anderen, onder wie Normand Fréchette uit Quebec, ook Canada. Zoals dit liedje uit 1963, Mon but c'est l'amour. Mijn doel is de liefde. Yeah.

Slechts 1 minuut en 45 seconden lang. Mon Dieu, c'est l'amour van Normand Fréchet. Het Engelstalige origineel dat heette Destination Love en werd gezongen door Wynonie Harris in 1956. En jaren later, in 1983, brachten de retro rockers van Darts het ook uit. Maar in 1956 werd het ook gezongen door The Four Coins, die bekend stonden om hun fijne samenzang. En deze Amerikaanse knapen met Griekse roots, die zongen een jaar later in 1957 dit lied. En dat gaat over Shangri-La.

Het is alweer bijna 10:00. Het eerste uur van Sjaki's Plata Gala nadert zijn einde. Maar na reclame en nieuws, dan kom ik bij u terug met nog meer heerlijke muziek. Met een zomerse, onverstaanbaar goede plaat. En met opzienbaar het nieuws over Nederlands grootste zanger Sjaak Herp. Oh ja, en de bekendste versie van, ja, misschien wel de mooiste zomerhit aller tijden, die komt voorbij. Een liedje dat vele malen is gecoverd, zelfs door deze zeer bekende Bredanaar. Yeah.

Ja, herkent u hem? Ja, dat was niemand minder dan Big Brother Ruudje Benaar. Ja, en van zo'n lokale grootheid is het natuurlijk slechts een kleine stap naar de door Bredanaar Colonel Parker gemanagede Elvis Presley. Elvis moest voldoen aan zijn dienstplicht van 24 maart 1958 tot 5 maart 1960. Er is veel kritiek op de muziek die hij na zijn terugkeer maakte, en dan met name op de liedjes uit zijn inderdaad vaak matige, flauwe films. Maar ja, daarnaast bracht hij ook echt nog wel genoeg mooie muziek uit hoor. Zoals een liedje uit 1962, Fountain of Love. En dat ga ik voor u draaien. Nou, als er daarna nog wat tijd over is, dan heb ik eventueel nog een kort liedje over een fontein. Geniet ervan! Na reclame naar nieuws, dan ben ik dus bij u terug met topnieuws uit de vaderlandse showbiz.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lieve luisteraars, mijn naam is Jacques Herp. Jullie kennen mij misschien nog van de hitsingle Manuela. Manuela, Manuela. Nu heb ik op 28 mei de gezegende leeftijd van 80 jaar bereikt. En ik ben 30 jaar gelukkig getrouwd met mijn darling Dini. Ook mooi dat er nu zelfs een podcast naar mij is genoemd. Is Jacques Herp zijn echte naam?
1: Ja, lieve luistervrienden, u hoort het goed. Aanstaande vrijdag dan lanceren mijn goede vriend Martijn Jas en ik een heuse podcastserie ter ere van Nederlands grootste zanger Jacques Herp. De vierdelige serie is te beluisteren via alle podcastplatforms. En elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering vol nieuws en achtergronden over Jacques Herp, over zijn Bredase bruid Darling Dini en natuurlijk over zijn tophit Manuela, die op 24 juli 1971, dat is vrijdag dus exact 55 jaar geleden, op de eerste plaats kwam in de top 40 en de hit van het jaar zou worden. Wat zeg ik? De smartlap van de eeuw. De podcast heet Is Jacques Herp zijn echte naam? En dat is een knipoog naar het volgende nummer dat Pierre Cartner in 1972 speciaal schreef voor onze heldentenor.

Nou, schitterend toch, hè? De gouden stem van Sjaak Herp. Niet vergeten, vanaf aanstaande vrijdag 4 weken lang de podcastserie over deze topartiest. Luisteren, alstublieft. Ik ga verder met de eerste hit uit 1952 van een andere topartiest. De in Chicago geboren Giovanna Carmela Babbo. Die beroemd zou worden onder de naam Joni James. Van dit plaatje zijn destijds 2 miljoen exemplaren verkocht. Joni James was jarenlang succesvol. Niet alleen in eigen land, maar ook in Zuidoost-Azië en in Groot-Brittannië, waar zij als allereerste Amerikaan een album opnam in, jawel, de Abbey Road Studios in Londen. Maar het begon dus allemaal in 1952 met Why Don't You Believe Me?

We bleven nog even in 1952 met Jerry Southern en haar liedje I Thought of You Last Night. Jerry was de eerste vocalist die ook de evergreen When I Fall in Love opnam. En ook dat was in 1952. Van dat nummer When I Fall in Love zijn meer dan 900 versies op de plaat verschenen. Onder andere door die zo sympathieke zanger uit Vlaanderen, Wil Tura. Dit is Als ik droom van jou.

Wil Tura. Hij wordt binnenkort 86 jaar. Hij is namelijk geboren in 1940. Net als de Brit Harry Webb, alias Cliff Richard. En Wil Tura die laat zich vanwege ziekte niet meer in het openbaar zien. Maar Cliff Richard die schoof onlangs weer op Wimbledon voorbij. Op weg naar zijn VIP-plaats. Ik draai een mooi plaatje van hem samen met The Shadows uit 1961. Dit is Theme for a Dream.

De onverstaanbaar goede plaat. Het is hartje zomer. Ja, en wat is er dan lekkerder dan in eigen stad naar een Grieks restaurant te gaan en daar in de tuin of op het terras te genieten van een maaltijd en een oud ijskoud glas Red Sina. Ja, en daar hoort dan natuurlijk wel passende muziek bij. Zoals dit plaatje van mijn Griekse held Georgos Salampasis. Kusje, kusje heet het liedje. Oftewel in het Grieks, fili, fili.

De Griekse bard Georgos Salampazis met Fili Fili, oftewel kusje kusje. Gaan we verder met een liedje vol brave ondeugendheid. En dat gaat ook over kussen. We kennen het van de Blue Diamonds en Karin Kent en van de formatie Highway. Maar het origineel, dat werd in 1964 gezongen door Paul Enka en Rita Pavone. In het Duits nog wel. Dit is speciaal voor trouwe luisteraar Paul van der Zwalm. Kiddy Kiddy Kiss Me.

Duitse gezelligheid uit 1964 door een Canadese zanger en een Italiaanse zangeres. Het is werkelijk prachtig. Wij gaan vrolijk verder met het geven van kusjes. En daarvoor heb ik een singeltje uit 1957 gevonden. De vertolker is de Amerikaan Jimmy Rogers. Zijn moeder was pianolerares, dus zijn musicaliteit die heeft hij bepaald van geen vreemde. Dit is het werkelijk prachtige Kisses Sweeter Than Wine.

Mike Berry en The Outlaws met Every Little Kiss. De Brit Mike Berry die kende een zangcarrière van bijna 60 jaar. In de jaren 70 ging hij ook acteren en werd vooral bekend door zijn optredens als Mr. Spooner in de Britse tv-serie Are You Being Served? In 1975 had hij ook in ons land succes met een remake van een single uit 1960, Tribute to Buddy Holly. Maar genoeg gepraat. Het is de allerhoogste tijd voor een van de mooiste zomerhits aller tijden. Uit 1962 is dit Brian Hyland met Sealed with a Kiss.

blijft toch een zalig nummer, Sealed with a Kiss. Het is door velen gecoverd, onder wie dus onze eigen Ruudje Benaar en ook door Agneta Falskog, de blonde zangeres van ABBA. Zij bracht in 2004 het album My Coloring Book uit, vol covers van haar favoriete nummers, voornamelijk liedjes uit haar jeugd in de jaren 60. Ze heeft een goede smaak hoor, want daarop staat onder meer ook dit fantastische nummer van de Shangri-La's uit 1966. Past, present en future.

felt like love. There were moments when, well,

Blijven in 1966 een jaar met werkelijk prachtige muziek. En wat stond er op 1 op 22 juli 1966? Ja, een werkelijk fenomenale zomersingle. Dit zijn uit Engeland The Kinks.

The Kings met Sunny Afternoon. Gaan we verder met een zanger uit Texas die Sunny heet. Sunny Ozuna. Hij is inmiddels 82 jaar. En samen met de Sunliners bracht hij in 1963 deze rhythm and blues single uit. Talk to me. Ook lekker hoor.

Sunny and the Sunliners met Talk to Me. Dat nummer is geschreven door Little Willie John, een zanger en componist die in de jaren 50 en begin jaren 60 succesvol was. Ja, daarna ging het bergafwaarts met hem. Hij belandde in 1964 na een uit de hand gelopen vechtpartij in de gevangenis op verdenking van doodslag. En daar overleed hij in 1968, slechts 30 jaar jong. Ik ga zijn bekendste nummer voor u draaien. Uit 1955 is het. Need Your Love So Bad.

0: Little Willie John met Need Your Love So Bad. Dat nummer werd in 1968 gecoverd door Fleetwood Mac en werd een grote hit. Fleetwood Mac was toen nog een bluesband en kende een deels andere bezetting dan midden jaren 70, toen de groep wereldsucces had met onder andere het album Rumours. Bij de oude Fleetwood Mac was juist gitarist Peter Green de belangrijkste man. Maar hij is ook nadrukkelijk te horen op hun instrumentale hit uit 1968, Albatross. Daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Sjaakie's Platengala. Ik wens u voor straks alvast een goede nacht en mooie dromen. Hopelijk bent u er volgende week ook weer bij op dit tijdstip. En luistert u vrijdag naar onze podcast, is Sjaak Herp zijn echte naam. Bij voorbaat, hartelijk dank. Geniet zo van Albatross en ja, misschien als er tijd over is, nog een mooi kort zomersdeuntje. Hoe dan ook, goodbye.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
1: Enjoy yourself. Bye.
2: Goodbye.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
1: Goodbye.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
8: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. De politie weet inmiddels wie de 3 gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de 3 worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie weet inmiddels wie de drie gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de drie worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder Leefbaarheid en Powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het Amphia ziekenhuis is in Oosterhout gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar het voormalige Kempenhagengebouw. De werkzaamheden in het nieuwe pand, vlakbij de huidige locatie, starten na de zomervakantie en moeten in juli volgend jaar zijn afgerond. Nadat de nieuwe locatie is getest en ingericht, zal Amphia daadwerkelijk gaan verhuizen. Het huidige gebouw wordt gesloopt. De sloopwerkzaamheden staan gepland voor 2028. Wethouder Ferdy van Dongen stopt al na 1 maand als wethouder van de gemeente Geertruidenberg. De politicus van gemeentebelangen diende donderdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Hij was half juni begonnen als wethouder leefbaarheid en powerport. In een brief aan het college en de gemeenteraad schrijft Van Dongen dat het wethouderschap minder goed aansluit bij zijn werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Hij kijkt naar eigen zeggen met waardering terug op de korte periode en blijft als inwoner betrokken bij de gemeente. Het college spreekt respect uit voor zijn beslissing en noemt hem een betrokken en gedreven bestuurder. Ook gemeentebelangen laat weten zijn keuze te respecteren. De portefeuille van Van Dongen wordt voorlopig waargenomen. In de tussentijd gaat de partij op zoek naar een nieuwe wethouder. De politie weet inmiddels wie de 3 gezochte verdachten zijn van de vechtpartij die op 23 mei plaatsvond op de Grote Markt in Breda. Eerder deze week verspreidde de politie beelden van het drietal waarbij de gezichten nog onherkenbaar waren gemaakt. De mannen kregen 48 uur de tijd om zich te melden, anders zouden er herkenbare beelden worden gedeeld. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De identiteit is inmiddels bekend en volgens de politie zullen de 3 worden uitgenodigd voor verhoor. Bij de vechtpartij waren ongeveer 40 personen betrokken. Eerder werden in het onderzoek al 10 personen aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: girl.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textiel. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: Hallo.
8: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?